0: put your hands up in the air.
1: Actie, je mag echt gassen.
0: Dat ging iets staan.
2: Wel lekker of Erik.
3: Ah, blauw, wat is mijn? Kom op, man, we hebben een blaadje. Ik heb een paar keer voor te laten.

heel het team, met iedereen te werken. Dankjewel. Woe! Thank you guys.